Ik denk dat ze het niet. Ja, dat kan. Ja, dat is wel. Maar niet voor de pagina.